0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond de graad of 35.
6: Here we go, right now.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is Air.

It was midnight.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RG.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
6: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
5: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En daarstraks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
7: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

u af en toe die beats een beetje beur bent. Geen hout, we hebben nog een ander geweldig radiostation. Namelijk RGR Classic Hits. Beste 70s, 80s en 90s classics, die hoor je al daar. Als ook de originele versie van dit nummer. Dit is Better Davis Eyes van Kim Carnes bij RGR Dance.

0: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geld-teruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Het is vrijdag vandaag, it's Friday. En we beloofden een zeer mooi weekend te worden. De zomer die is in het land. Dat gaan we zo meteen een beetje vieren, zeg maar. Met Lost Frequencies en de Temper Trap en ook Kygo. Na de nieuwsupdate.
1: Amerikaans vicepresident J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten een studiebeurs krijgen. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen er administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil op die manier 34 miljoen euro besparen. En op het WK voetbal heeft Canada zijn eerste zege te pakken. Het won met maar liefst 6-0 van Qatar. Dat eindigde de wedstrijd met 9 na 2 rode kaarten. Onder meer voor een zware tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En daarstraks is ook nog de wedstrijd Mexico-Zuid-Korea afgelopen. Daar werd het 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu meer aan dan op de offerte, zegt journaliste Evelien Roels.
6: Bijvoorbeeld, de prijs van isolatie is 46% gestegen. Die van roofing is met 33% gestegen. Dus dat zijn toch allemaal serieuze prijsstijgingen. Die bouwbedrijven die proberen zich een beetje in te dekken. Dat vertaalt zich erin dat meer dan 6 op 10 intussen werken met prijsherzieningsclausules.
5: Zo kunnen de bedrijven die kosten nog doorrekenen aan de klant als de prijs nog de hoogte ingaat. Flexijobs zijn nu ook officieel toegelaten in alle sectoren. De Kamer heeft die aanpassing goedgekeurd. De regeling gaat in vanaf 1 juli. Flexijobben komt tot nu toe enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Als je op die manier bijklust, dan mag je daar vanaf 1 juli trouwens ook meer mee verdienen. Nu is dat nog 12.000 euro. Dat wordt dan tot 18.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené kondigt ze aan. Ze noemt het innovatieve opvangplaatsen.
7: Bijvoorbeeld een school met een crèche, zodat de kindjes naar de kleuterklas gaan op het moment dat ze schoolrijp zijn. Een crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB, zodat effectief mensen die willen een opleiding volgen, dat die ook effectief die kinderopvang gegarandeerd zien.
5: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. Amerikaans vice-president J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. In de VS zelf neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Aanleiding zijn de spanningen tussen de VS en Iran. De wedstrijd is daarom een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt, maar er komen wel extra stewards om de Duivels en hun families en staff te volgen. Die mensen zijn dan vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België meteen terugvliegen naar hun basiskamp in Mexico. En op dat WK heeft Canada zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd 6-0 tegen Qatar. Dat kreeg 2 rode kaarten. Onder meer voor een tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En vannacht nam Mexico het nog op tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
8: Here we go.
9: Right now.
8: Ready?
9: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

0: Rivers Radio Show. Zipora en Lotus Eater bij de number one voor Rhythm and Dance.
1: De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu meer aan dan op de offerte, zegt journaliste Evelien Roels.
2: Bijvoorbeeld, de prijs van isolatie is 46% gestegen. Die van roofing is met 33% gestegen. Dus dat zijn toch allemaal serieuze prijsstijgingen. Die bouwbedrijven die proberen zich een beetje in te dekken. Dat vertaalt zich erin dat meer dan 6 op 10 intussen werken met prijsherzieningsclausules.
1: Zo kunnen de bedrijven die kosten nog doorrekenen aan de klant als de prijs nog de hoogte ingaat. Flexijobs zijn nu ook officieel toegelaten in alle sectoren. De Kamer heeft die aanpassing goedgekeurd. De regeling gaat in vanaf 1 juli. Flexijobben komt tot nu toe enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Als je op die manier bijklust, dan mag je daar vanaf 1 juli trouwens ook meer mee verdienen. Nu is dat nog 12.000 euro, dat wordt dan tot 18.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené kondigt ze aan. Ze noemt het innovatieve opvangplaatsen.
3: Bijvoorbeeld een school met een crèche, zodat de kindjes naar de kleuterklas gaan op het moment dat ze schoolrijp zijn. Een crèche bij een opleidingscentrum van de VDAB, zodat effectief mensen die willen een opleiding volgen, dat die ook effectief die kinderopvang gegarandeerd zien.
1: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. Amerikaans vice-president J.D. Vance is dan toch niet in Zwitserland voor de verdere vredesgesprekken met Iran over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder liet Vance nog weten dat hij zelf aanwezig ging zijn bij die onderhandelingen. Wie de VS dan zal vertegenwoordigen vandaag is niet gekend. In de VS zelf neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Aanleiding zijn de spanningen tussen de VS en Iran. De wedstrijd is daarom een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt, maar er komen wel extra stewards om de Duivels en hun families en staff te volgen. Die mensen zijn dan vermomd, bijvoorbeeld als trainer. Iran zelf moet na de match tegen België meteen terugvliegen naar hun basiskamp in Mexico. En op dat WK heeft Canada zijn tweede groepswedstrijd overtuigend gewonnen. Het werd 6-0 tegen Qatar. Dat kreeg 2 rode kaarten. Onder meer voor een tackle waarbij Ismaël Koné zijn been brak. En vannacht nam Mexico het nog op tegen Zuid-Korea. Het werd 1-0 voor Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
5: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dat je zegt, het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van hoe heet de bouwmaterialen.
4: 2 op de 3 bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli zal je in alle sectoren kunnen flexijobben. De Kamer heeft de uitbreiding ervan definitief goedgekeurd. Tot nu kon het enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Onder meer de begrafenisondernemers en vastgoedmakelaars zijn al enthousiast. Bij een flexijob is je bruto loon gelijk aan je netto loon. Wie op die manier bijklust, mag vanaf 1 juli trouwens ook meer verdienen, tot 18.000 euro. Nu is dat nog 12.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené.
6: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB. Samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusieve opvang voor kinderen met een beperking.
4: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6-6 in zijn groep. Het is met 1 match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond de 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
7: Here we go.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzerkoper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Hilversumsteenweg 26 in Wilselen.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Bring it back.

0: Ballet na de nieuwsupdates.
1: In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die heeft eerder ook al afgezegd. Het voorlopige akkoord werd onverwacht woensdagavond al ondertekend door de presidenten van de VS en Iran. De prijzen van bouwmaterialen zijn niet bij te houden, dat schrijft HLN. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn die de afgelopen maanden fors opgelopen. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Beeld.
2: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dan je zegt het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van de bouwmaterialen.
1: Twee op de drie bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli zal je in alle sectoren kunnen flexijobben. De Kamer heeft de uitbreiding ervan definitief goedgekeurd. Tot nu kon het enkel in bepaalde sectoren, zoals de horeca en de zorg. Onder meer de begrafenisondernemers en vastgoedmakelaars zijn al enthousiast. Bij een flexijob is je bruto-loon gelijk aan je netto-loon. Wie op die manier bijklust, mag vanaf 1 juli trouwens ook meer verdienen, tot 18.000 euro. Nu is dat nog 12.000 euro. Er komen 600 nieuwe plaatsen extra in de kinderopvang. Een onderdeel van de 4000 plekken extra de komende jaren. Deze 600 zijn specifiek innovatieve plekken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
3: Het zijn nieuwe projecten die aantonen hoe verbonden dat de kinderopvang kan zijn met de rest van de samenleving. Bijvoorbeeld crèchen bij een opleidingscentrum van de VDAB. Samenwerkingen met scholen, met zorgvoorzieningen, inclusief opvang voor kinderen met een beperking.
1: Vorig jaar telde Vlaanderen iets meer dan 92.000 plaatsen in de kinderopvang, maar dat is al jaren te weinig. En op het WK voetbal is Mexico al zeker van de volgende ronde. Het won daar straks met 1-0 van Zuid-Korea en pakt daardoor 6 op 6 in zijn groep. Het is met één match te gaan al zeker van groepswinst. En nog op het WK heeft Canada voor het eerst ooit gewonnen. Het verpulverde Qatar met maar liefst 6-0. Qatar eindigde de match met 9 na 2 rode kaarten, onder meer voor een zware tackle. In de VS neemt de FBI extra veiligheidsmaatregelen voor de WK-match van de Rode Duivels tegen Iran zondag. Door de spanningen tussen de VS en Iran is de wedstrijd een risicomatch. De FBI zegt bewust niet welke maatregelen ze neemt. We weten wel dat er anonieme stewards de Duivels en hun entourage volgen. En Iran zelf moet na de match meteen weg uit de VS naar hun basiskamp in Mexico. Vrij zonnig vandaag en tropisch warm, maxima rond de 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.

0: Tony, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen, zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven, Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
3: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Scholen moeten gemiddeld zo'n 16 jaar wachten op een nieuwe speelplaats of andere renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen, dat schrijft het Nieuwsblad. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk handenvol geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zoal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen extra om meer scholen te kunnen helpen. En over verbouwen gesproken, de prijzen van bouwmaterialen blijven maar stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Isolatiemateriaal is zo bijvoorbeeld de helft duurder sinds begin dit jaar. Bouwbedrijven werken daardoor al maar vaker met een prijshernieuwingsclausule, zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
5: Dat is een beetje zoals een variabele rentevoet. Als je lening afsluit, dan zegt het is zoveel de rente, maar het kan een beetje hoger of een beetje lager gaan. En dat is eigenlijk hetzelfde met een prijsherzieningsclausule. Dat wil zeggen dat je zegt dat je voor een huis of voor een renovatie spreek je prijs X af en die evolueert dan mee in functie van bijvoorbeeld de bouwmaterialen.
4: Twee op de drie bouwbedrijven rekenen nu al meer aan dan op de oorspronkelijke offerte. Vanaf 1 juli kan je in alle sectoren een flexijob doen, dus niet meer enkel in de zorg en de horeca. Daar kan je nu al onbelast bij verdienen. De Kamer keurde de uitbreiding vannacht goed. Maar de Socialistische Vakbond APVV is niet enthousiast, zegt Bert Engelaar.
6: Ja, dat gaat ertoe leiden dat er terug minder inkomsten zijn voor onze sociale zekerheid. Men zegt nu al dat de pensioenen niet betaalbaar zijn. Dus hadden ze eigenlijk die flexijobs iets meer belast of iets meer sociale zekerheid opgehouden. Ja, dan denk ik dat dat een groot deel van het probleem zou opstellen.
4: Onder meer de begrafenisondernemers, de vastgoedmakelaars en werkgeversorganisatie VBO zijn wel enthousiast. In Zwitserland zullen er vandaag dan toch geen vredesonderhandelingen zijn tussen de VS en Iran. Dat laat het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Normaal zouden de verdere details van het voorlopige vredesakkoord besproken worden. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance zou daarbij aanwezig zijn, maar die had eerder ook al afgezegd. De Iraanse voetbalbond gaat klacht indienen bij de FIFA, omdat het te veel beperkingen krijgt opgelegd tijdens het WK. Zondag neemt Iran het op tegen onze Rode Duivels. Maar ze mogen de VS pas op zaterdag binnen. Na de wedstrijd moeten ze het land ook meteen verlaten. Dat was bij hun vorige wedstrijd ook al het geval. De Iraanse spelers en staf zouden zich daardoor niet genoeg kunnen voorbereiden op hun wedstrijden, klinkt het. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemarkt 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

Best Dance Music. Ook dit uur weer, daar gaan wij voor zorgen. J Balvin en Skrillex, The Ghetto Sound met In The Ghetto. Na deze van Ralphie Rosario.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Dit is een enorm dikke clubhit geweest. De zweem waarvan het haar op je armen recht omhoog komt. En dat is nu bij mij ook het geval. Mark V en Simulated bij de number one for Rhythm and Dance. Wij zijn RGR.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtestraat 3 in Lubbeek.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Scholen moeten tot maar liefst 16 jaar wachten voor ze kunnen verbouwen. Bijvoorbeeld een nieuwe speelplaats of renovatiewerken. De onderwijsadministratie kan het aantal subsidieaanvragen daarover niet volgen. Op dit moment worden nog dossiers uit 2010 behandeld. Zo'n renovaties kosten natuurlijk bakken geld, waardoor scholen niet verder kunnen zonder die subsidies. Bevoegd minister Zuhal Demir investeert deze legislatuur zo'n 3,2 miljoen euro extra om meer scholen te kunnen helpen. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil dat bedrijven exacter laten weten wanneer ze iets gaan leveren. Nu hanteren ze vaak zogenaamde indicatieve levertermijnen. Bijvoorbeeld 3 weken, maar uiteindelijk duurt het langer en dat is lastig voor de klant. Minister Beenders denkt daarom aan een levertermijn waarbinnen je je bestelling moet ontvangen. Maar bedrijfsorganisaties noemen levertermijnen niet altijd voorspelbaar en vrezen dus voor meer problemen. 2 op de 3 Belgen weten niet welke papieren ze allemaal in orde moeten brengen na een overlijden. Dat blijkt uit de nieuwe barometer van uitvaartbedrijf Dela. Vanessa de Koning.
6: Dat gaat vooral over al die administratie na de uitvaart. Mensen denken vaak dat de uitvaart regelen dat het drukste is en het meeste energie vraagt. Maar na die uitvaart komt er ook nog heel veel administratie op je af. En dan is dat voornamelijk die nalatenschap regelen, alle instanties aanschrijven. De overheid, de verzekeringen, het ziekenfonds, abonnement.
5: Experten raden daarom aan om een lijst te maken, zodat nabestaanden weten waar ze welke documenten kunnen terugvinden en met wie ze allemaal contact moeten opnemen. Vrij zonnig en tropisch warm, maximaal rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

Ja, de band Chicago, zo'n band die populair was in de 70s. Ja, daar zitten wat sampletjes in de Bucketheads. These sounds are flowing through my mind. Ja. Het was 1995 en in dat jaar stonden in België in de officiële hitparade van Vangelis Conquest of Paradise op nummer 2 in het jaaroverzicht. Op 1, het is een nacht van gesmeeuwis. Oh, ik word er mottig van. Op 5, Camille's Pieces, het is niet moeilijk, het is gemakkelijk. En op 6, Simi B, ik ben een vent van een klote hitparade was dat. Nu begrijp ik waarom wij toen Bonkradio RGR waren. Oké, let me take you back to the 90s. De komende 4 uur. Best uit de 90s.

0: Let me show you how to play the beats. Ja, dat weten we wel. Dat wisten we in de jaren 90 ook. En je zit in de 90s. Dit is de 90s Lovers Radio Show.
1: Put the music on 90s. A decade to remember. 90s Lovers.
0: M-K-M. Zometeen klopt er iemand op de deur. Hopelijk niet door het venster. Dat is Double Vision. Knocking. Corona, the rhythm of the night. En deze van B-Code. You gotta get up. And you gotta

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod.

0: Garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Bouterssem. Voor alle info fort.garage-bergen.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

Wereldhit. Dat was Corona met... Half elf, tijd voor een rustpuntje. Boys Band, niet de New Kids on the Block. Niet Take That, maar wel 5. You've got the feel.

0: Chill. Niet Can't Get Enough, de grootste hit. Nee. Deze, Enjoy the Silence. Internationaal is het de grootste hit van Depeche Mode en het staat zelfs op nummer 1 in de Spaanse hitlijsten. Werd uitgebracht op 5 februari 1990, deze Enjoy the Silence. En over de 90s gesproken, je zit volop in de 90s. De 90s Lovers Radio Show, vrijdag en zaterdag, Bergier Dance. En dan nu.
1: Oh, hier is de Capababine.
0: Wie is dat?
1: Onze jongste.
0: En dat die van Madison Avenue, Don't Call Me Baby, maybe.

mannen die de gras doen branden. Die ken ik niet, maar wel MC Bass. Let the bass be louder. Hij kan alleen nog maar harder. Volumeknop naar rechts voor de hits, de beste dance hits uit de 90s. En een oude nummer 1 is van La Bouche. I love to love.

0: Kop van Munten.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd,
1: maar wel een adres. 3, 2, 1, ready.
2: We have main engine start.
3: The hottest heat wave to hit the 90s. The 90s lives here on this.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Diesel tanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
6: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder, dat gaat dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
5: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met de microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vrij zonnig en tropisch warm, maxima rond 33 graden. Tegen de avond kans op onweer en hagelbuien. Dit weekend veel zon en opnieuw warm, rond 30 graden. Begin volgende week blijft het tropisch met kans op 35 graden.
7: Karima, every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s, so we created the 90s Lovers Radio Show.

deden we het ook met Baker Street. En dan een nummer van de Police. Undercover, Every Breath You Take, the 90s Lovers. Hier is Capella. And Move It Up. Move It Baby. 90s.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
3: All the hits.
4: I love it.
5: Not all the hits, just the best 90s dance tracks.

0: Kop van Munte.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munte is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munte. De sfeer kent geen tijd.
1: Maar wel een adres.
0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.be.
2: I love it.
3: The station rocks!
4: More 90s music right here, right now. 90s lovers.

Yo, let's get out of here. Nico van Dijk's en Megamix zat erbij van de 90s Lovers. Alle hits in een notendop. Op. Sasha er ook met Stay. Stay with us, zometeen nu 3 van de 90s Lovers. Maar tot die tijd gegarandeerd nog een dikke houseplak van Kate Crassett. Liquid Skies, hier op RGR Dance.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: Er worden dan toch geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Minister-president Matthias Diependalen kwam zelf met een oplossing, waarbij de lijn meer geld krijgt om alle ritten te kunnen organiseren. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
6: Geen enkele rit zou worden geschrapt, dus er komt niet 139 miljoen, maar de 150 miljoen die de lijn nodig heeft. Dat wil dus zeggen dat de arm van Aniek de Ridder is omgevrongen en dat is toch wel pijnlijk voor haar teruggefloten worden door je eigen minister-president van je eigen regering.
5: Het voorstel van Diependalen is enkel bedoeld voor volgend schooljaar. Deze zomer komt er dan een nieuw plan voor de hervormingen vanaf september 2028. De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. Dieseltanken wordt morgen een pak goedkoper. Er gaat bijna 8 cent af per liter. Daardoor betaal je nog maximaal 1,90 euro aan de pomp. De diesel- en benzineprijs schommelt al maanden door het conflict in het Midden-Oosten. In Antwerpen is de werframp op het Nieuw-Zuid herdacht. 5 jaar geleden stortte een deel van een school in aanbouw in. 5 buitenlandse bouwvakkers kwamen om, 9 mensen raakten gewond. Ze werkten hier als goedkope werkkracht voor onderaannemers. Ook vandaag is sociale dumping nog altijd een groot probleem in de bouw, zeggen de vakbonden. Niels van Hout van het ACV.
7: Als u weet dat een bouwvakker in België 7 keer meer kans heeft om te overlijden op het werk dan eender welke andere werknemer, is dat toch wel een heikel punt. De sociale dumping zorgt daar ook voor dat die arbeidsongevallen zo hoog blijven. Er is altijd een hoofdaannemer, maar de takken daaronder gaan dikwijls tot 9 niveaus lager. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, wie zorgt er voor die veiligheid?
5: Volgens het ACV stierven in 5 jaar tijd in totaal 72 arbeiders op bouwwerven in ons land. Toeristenbootjes in Brugge zijn te luid. Ze mogen daarom vanaf 2029 geen geluidsversterking meer gebruiken. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Inwoners krijgen nu de hele dag dezelfde verhalen te horen van de gidsen die in de bootjes uitleg geven met een microfoon. En dat zorgt voor overlast. Door de beslissing pas over 3 jaar te laten ingaan, krijgen de uitbaters tijd om zich aan te passen. De beslissing moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
9: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
8: Contacteer ons vandaag via onze socials.
10: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

Maar de eigenaar van de naam wilde absoluut verder teren op het oude succes van Ray en Anita. Maar die deden niet meer mee. Het ging over centjes. Dan heeft hij er maar twee vrouwen in gegooid. En de naam Tour Unlimited blijven gebruiken. Bescheiden succesje werd de nieuwe Tour Unlimited. Een van die twee hits hoor je net. The Edge of Heaven.

Show Them Where You Come From. Absalon Secret in de 90s Lovers Radio Show. Ik heb een nummer klaarstaan uit 1991. En laat het nu net zijn dat de uitslag van de Belgische verkiezingen van 24 november 91 een keerpunt was. 32% van de kiezers was van partij veranderd. Paniek, paniek. Van de drie traditionele partijen leven de Christen, Democraten en de Socialisten fors verlies, terwijl de Liberalen nauwelijks winst boekten. Je had Rossum, die verdween wel snel van het toneel. Van de andere partij, het Vlaams Blok, groeide van 2 naar 12 kamerzetels. En de journalisten spraken van een zwarte zondag. Het was het jaar 1991. En dit kwam ook uit in 1991. Cliff Lier in

0: Da-da-da.
1: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op het terrein langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilsle. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op.

0: Steenweg 26 in Wilselen.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
3: What's up? All right.
4: Here we go with more music of the 90s. The 90s Lovers Radio Show.

altijd moeilijk, altijd moeilijk. Als je een grote hit hebt gescoord met Mr. Raider, call it Mr. Raider, call it Mr. Veen. De opvolgers dan, hè? Niet gemakkelijk. Culture Beat, Inside Out. Deze mannen hebben nooit een opvolger gemaakt, hoor. Het is gebleven bij deze.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als prof 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.beati.com.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: Er wordt niet gesnoeid in het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Geen enkele rit zal geschrapt worden. Daarover is een akkoord bereikt binnen de Vlaamse regering. Eerder was er veel ophef omdat er plannen waren om meer dan 200 ritten te schrappen. Minister-president Matthias Diependalen komt nu zelf met een oplossing.
5: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Dat was de grootste bezorgdheid van mevrouw De Ridder, dat de lijn... hun budget gevrijwaard werd, dat gaan we ook doen. We gaan dat nu ergens anders compenseren en op die manier is het opgelost voor de komende jaren.
4: De overnemer van de terreinen van de failliete busbouwer Van Hool is bekend. Dat is bevestigd aan onze redactie. Een Nederlands transportbedrijf heeft de grond in Lier gekocht. Dat gebeurde eerder al via een anoniem bod. Nu weten we dus wie erachter zit. GA Den Otter Trucks. Dat betaalt 21,5 miljoen euro voor 30 hectare industriegrond. 59 lokale besturen trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenregeling van de federale regering. Ze zijn boos omdat ze van de overheid geen extra geld meer krijgen om de pensioenen van hun ambtenaren te betalen. Alleen de grootste steden krijgen dat nog. Maar dat is niet eerlijk, zegt burgemeester van Genk Wim Dries.
6: Want men gebruikt enkel en alleen de inwonersaantallen, namelijk meer dan 100.000, om te rechtvaardigen dat zij extra geld krijgen. We hebben nu gezien dat alle steden en gemeenten de komende 6 jaar veel meer middelen moeten vrijmaken om die pensioenfactuur te betalen. En daardoor kunnen we minder investeren in dienstverlening, in onderhoud van wegen en andere.
4: In Vlaanderen gaat het om een tiental steden die wel nog extra budget krijgen. Onder meer Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven. Een uitspraak wordt volgend jaar verwacht. 1 op de 8 kleine en middelgrote bedrijven in ons land gaat meteen flexijobbers inzetten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van werkgeversorganisatie Unizo. Vanaf juli wordt het systeem van flexijobben uitgebreid naar alle sectoren. Dat is afgelopen nacht goedgekeurd. 1 op de 5 bedrijven twijfelt om erop in te gaan, vooral omdat ze flexies willen inzetten op piekmomenten. Er passeren minder schepen in de zeestraat van Hormuz dan gisteren, door twijfels over de veiligheid, omdat de gesprekken over de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran niet doorgaan. De details lagen normaal vandaag in Zwitserland op de tafel, maar die afspraak is geschrapt. De heropening van de zeestraat is een van de voorwaarden van de deal. Maar er liggen wel nog veel zeemijnen in het water. Gisteren passeerden er al zo'n 25 schepen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer met felle wind en hagel. Het KMI geeft code oranje voor hitte en onweer. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Oudemar 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

La-da-di-la-da-da, dat is me duidelijk. Ja, daar heeft ze de mosterd vandaan. Ze is dezelfde zangeres als Crystal Waters. Ze scoorde nog eens in 2007 met Alex Gaudino. Destination Calabria. Crystal Waters in the 90s and Making Happy. En daar gaan we.

Wij draaiden ze al in de 90s. Alle dancehits en alle rommel lieten we achterwege. Er zat ook wel wat rommel tussen in, ja, in de platen die we wel draaiden, maar dat hadden we toen niet door. Vandaar dat we nu kiezen voor de 90s Lovers en we laten hem voor alle zekerheid samenstellen door Nico van Dijk. Adamski zat erbij, Killer, Teaspoon, No Time to Waste. En straks, I Like to Move It on the Sun Club Fiesta de los Tamborileros.

0: garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info fort.garage-bergen.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. From flip-hos to the internet. RGR. These are the 90s. 90s lovers. I like

superstar. Welkom in de 90's bij het origineel. Dit is RGR Dance, formerly known as Bonkradio RGR. 104.5 tegenwoordig op 106.7 vanuit de hoofdstad van Vlaams-Brabant. Op DLA Plus en natuurlijk online download app voor je smartphone. Zometeen Astroline from Belgium, The Smiling Faces. Maar eerst Amerikaanse hip house en Euro dance uit Chicago. Ken je deze mannen nog?

destijds betaalde in de 90's voor een optreden van Two Fabiola. Tegenwoordig, 1x40 minuten live on tape. Dat vind ik altijd zo grappig, live on tape. 6.000 euro, is dat BTW in of zonder BTW? Ja, dat weet ik niet. Dan wil je nog een uur Pat Crimson als DJ erbovenop. Een kleine 7.500 euro, dus even wat centjes gaan vragen aan de bommen. Die zal er wel even voorschieten.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is dat een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
3: Kop van Munten.
4: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
3: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munten is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
4: Op woensdag rusten wij even uit.
3: Kop van Munten. De sfeer kent geen tijd.
4: Maar wel een adres.
5: The 90s Lovers Radio.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen in de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen nu terug en het budget wordt opgetrokken naar 150 miljoen euro. 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
5: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn. Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
4: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. In Brussel gaan alle parken dicht om 8 uur vanavond, doordat het mogelijk hard gaat regenen. Er is ook kans op windstoten tot 90 km per uur. En dan zouden er afgewaaide takken of bomen op wandelaars kunnen vallen. Morgen vroeg zijn alle parken weer toegankelijk. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Blijft zonnig en rond de 33 graden.
6: Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now. Ready? Turn it up.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.

0: Koning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Bereik duizenden potentiële klanten met een radiocampagne via RGR. Ga nu naar rgrfm.be en contacteer ons.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Het parket van Antwerpen onderzoekt een mogelijke verkrachting op metalfestival Graspop in Dessel. De feiten zouden gisteren gebeurd zijn, op dag 1 van het festival, op het festivalterrein in de buurt van het podium. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Het parket bevestigt, maar wil niets meer kwijt over de zaak. De crisis rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is voorlopig afgewend. Mogelijk gingen 200 ritten geschrapt worden als besparing. De Vlaamse regering draait die plannen terug en het budget wordt opgetrokken naar 150 miljoen euro. 11 miljoen meer dan eerst voorzien. Minister-president Matthias Diependalen.
5: Dat komt erop neer dat we de dienstverlening die er vandaag is, dat we ook voor het volgende schooljaar gaan verzekeren. Maar het budget gaan we ergens anders compenseren. Enerzijds een heel klein deel van bij onderwijs en daarnaast van bij economie. En op die manier is het opgelost voor de komende jaren. Daarnaast gaan we ook een hervorming uitwerken. Dat is ook de reden waarom we de bevoegdheid verhuizen van bij de lijn.
4: En overbrengen naar het departement onderwijs. Die hervorming moet ingaan vanaf september 2028. Het vredesakkoord tussen de VS en Iran wankelt. Iran sluit opnieuw de zeestraat van Hormuz af, omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. De VS en Iran sloten deze week een akkoord over een wapenstilstand. Op voorwaarde dat de VS de Iraanse havens niet meer blokkeert en dat Israël zich terugtrekt uit Libanon. En dat is volgens Iran niet gebeurd. Daarom worden alle schepen uit de buurt van de zeestraat nu meteen teruggestuurd. Wie niet luistert, zal worden aangevallen. Vanmiddag volop zon en heet, maxima tot 35 graden. Vanavond wel kans op stevig onweer dus. Morgen en de dagen daarna blijft de hittegolf aanhouden. Het blijft dus zonnig en rond de 33 graden.
6: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go, right now. Ready? Turn it up.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod.

0: Garage Garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Bouversum. Voor alle info, fort.garage-bergen.be.
1: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
2: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM.

0: Kop van Munte.
1: Deze toplocatie vlakbij het Aarschotse Stadspark heeft u heel wat te bieden.
0: Kom en geniet van onze huisgemaakte cocktails en aperitieven. Ga op ontdekkingsreis doorheen onze wildsuggesties of geniet van onze Vlaamse klassiekers. Kop van Munte is dagelijks geopend vanaf 17 uur.
1: Op woensdag rusten wij even uit.
0: Kop van Munte. De sfeer kent geen tijd.
1: Maar wel een adres.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go.
8: Right now.
7: Ready?
8: Turn it up.
4: Dit is RG.

0: Hebt u een probleem met uw oude metalen? Bel dan Lyon Recyclage. 016 25 92 72. Lyon Recyclage is opkoper van oud ijzer, koper, zink, lood en batterijen. Alles kan afgeleverd worden op de terreinen langs de Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen. Lyon Recyclage koopt ook afgedankte voertuigen en vrachtwagens op. Lyon Recyclage, iedere dag vanaf 8 uur, behalve op zondag. 016 25 92 72. Lyon Recyclage, Wijgmaalse Steenweg 26 in Wilselen.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
2: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Dit is RGR.

0: Amai, vermachine, dat blinkt nogal, jong.
1: Ja, goed onderhouden, hè.
0: Is dat een mini-graver U35 3,5 ton?
1: Nu is een kenner.
0: Heb je dat nieuw gekocht?
1: Maar nee, jong, gehuurd bij Huurland. Daar hebben ze alles voor bouw en tuin.
2: Krijg als proef 10% korting met de ProPas in onze filialen of op huurland.be. Huurland, topmachines voor bouw en tuin. Vlot besteld, snel geleverd.
3: Waar huren werkt.
2: Je vindt Huurland nu ook in Leuven. Ambachtenstraat 3 in Lubbeek.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter-Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.com.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Karimo. Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
5: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
4: Contacteer ons vandaag via onze socials.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.
3: Dit is RGR.

0: problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longinservice, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Ford Garage Bergen bestaat 50 jaar. Bij Ford Garage Bergen in Woutersum vindt u een ruim aanbod aan nieuwe en occasiewagens. Ford Garage Bergen, uw betrouwbare partner, waar de service altijd op de eerste plaats komt. Al een halve eeuw staat de garage garant voor kwaliteit en honderden tevreden klanten. 50 jaar Garage Bergen, Leuvense Steenweg 208B in Woutersum. Voor alle info, ford.garage-bergen.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorg. Winkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. Rhythm and Dance. RGR, the Dance Department.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Beati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. Bel 0473-26-36-85 of surf naar www.beati.be.
1: Non-stop. Dance.
2: RG.
1: Department.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGRFM.
7: Boeken, barsten of buigen.

0: die verdwijnen nooit echt. Ze wachten gewoon op het juiste moment om opnieuw uit de speakers te knallen. Goedenavond, vrienden. Dit is Back to the Bunk Radio Show.
1: B2B.
0: We begonnen vanavond met People of Cactus en Tracky. Heel wat in petto voor jullie vanavond. Zet je schrap, zet je scherp en laat je radio knallen. G. Daniel, The Way, Embargo met Embargo. En wie kent nog de Armin van Buuren remix van Solid Sessions met Gennaro. Maar nu eerst terug naar 1990 met Ian.

0: gebeurde niet vaak in de jaren 90 dat er een Portugese DJ-producer het ging maken bij ons hier in Vlaanderen. Maar deze deed het wel hoor. G. Daniel met The Way kwam uit 1995.
1: RGRFM.
0: Blijf bij ons Back to the Bunk Radio Show. We gaan terug naar de betere classics van vroeger. Straks op en top techno met Jeff Mills en The Bells. Ook nog DJ Yuri met Fuck on Cocaine. En Fox 2000 met The Tech Room. Met dat gaan we echt wel bonken. Nu is tijd voor een beetje trance in je radio. Gymnasium.

0: bekende techno-music, DJ, composer, producer. Geboren en getogen in Detroit in Amerika, uiteraard in Florida is dat. We leerden hem kennen in 1993 met zijn eerste grote hit hier bij ons in Vlaanderen. En die noemde Berlin. En deze kwam een beetje later hoor. Jeff Mills en The Bells.
1: Bart Smulders.
0: Met afloop die trance klassieker van Solid Sessions en Gennaro. Daarvan de

tijd om echt te bonken. Laat je radio knallen. Laat de buren horen dat je RGR luistert. Want dit is hem, de enige echte boekradio. Zometeen Fant met Background. Ook nog DJ Yuri. En Fuck on Cocaine. Maar eerst deze van Starsplash.

Let me tell you. Oh yeah. This is how it feels to fuck on cocaine.

0: Air, Tiesto, Adagio, Four Strings, Derp in Africa, DJ Hair, Give Me Some More. En ook nog een classic van Arma van Helden, namelijk de My My My. Voor dit uur wuiven jullie uit met een Duitse klassieker, nog wel een beetje uit de New Wave periode, Les Niños del Parque.
1: Bart Smulders.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
8: Boeken, barsten of buigen.

0: Ja, mannetjes, bonken altijd, maar bonken. Vanuit de Jumpstyle-periode. Vanuit de Nillies, deze twee Nederlandse DJ en producers. Jekyll en Hyde zullen bij ons in Vlaanderen twee vette hits te bakken. Namelijk Frozen Flame en deze Freefall.
1: RGR-FM. B2B.
0: Hele goeie avond, vrienden. Laat hem knallen. Welkom in deel 2 van Back to the Boonk Radio Show. We zijn er nog een vol uur lang met alleen maar de beste klassiekers. Wie komt er onder meer langs? Derp in Africa. Carlos Mendes met de gekende saxofoon. Maar daarvan de DJ Hayes S remix. We beginnen doen we met een lekkere clubby plaat van Life Element en Something About You.

twee releases hebben ze ooit op de vinylmarkt gegooid. En het was toch wel ongetwijfeld de grootste. Persistence of Vision, kortweg POV. Samen met Joachim J. en The Sanctuary. Met daarvoor nog Armaan van Helden met My, My, My. Blijf bij ons, The Power Station, Boonk Radio, RGR. Maxims, L'Annonce des Couleurs. Maar eerst Katana met Erotmania.

0: Dit is hem. De absolute nummer 1. RGRFM. The original.
1: Bart Smulders.

horen om niet vaak hoor, deze all-time classic van Carlos Mendes met saxofoon, daarvan de DJ Hates S remix. Nu tijd voor The Act en

0: heerlijke trance kreeg je zo net in je radio bij Back to the Boonk Radio Show. Chesto met Adagio for Strings. Blue Alphabet met Cybertrance. En dit kwam uit de Bonsai Stal helemaal begin jaren 90. Van de toen nog jonge Yves de Ruiter en zijn Rave City. RGR-FM. Dit was hem weer voor deze week Back to the Boonk Radio Show. Volgende week weer 2 uur lang terug boonken in je radio in B2B. We laten je nog met een echte klassieker, maar niet de allerbaagse remix. Jones & Stevenson met The First Rebirth. Daarvan de Baby Dog en Dentist remix. Fijn weekend. Graag tot volgende week.
1: Bart Smulders.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Yay! The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant, in Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is
4: Karimo. Every day with cocktails, tapas en more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
5: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
4: Contacteer ons vandaag via onze socials.
6: Here we go.
7: Right now.
6: Ready?
7: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. RGR.
0: Dance Department.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yo! The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Karimo. Every day with cocktails, tapas and more. Karimo. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job?
6: Wegens groot succes is Karimo op zoek naar bartenders.
5: Contacteer ons vandaag via onze socials.
7: Here we go. Right now.
8: Ready?
7: Turn it up.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of PC. Dit is RGR FM. Dance. Dance.

Dit is RGM Dance Department.

0: One, two, three.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: Yeah. The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: Het ziet er naar uit dat de hitte nog wel een tijdje blijft hangen. Volgende week blijven de temperaturen rond de 30 graden of meer. Ook de zomer wordt warmer dan normaal, zegt David de Henao.
6: Er is een consensus in de seizoensvoorspellingen dat juli en augustus tussen 1 en 2 graden warmer wordt dan normaal. Over de neerslag, daar kunnen we nog niet veel over zeggen, behalve dat er een tendens is naar licht lagere neerslag dan normaal. Maar er is een consensus dat het inderdaad warmer dan normaal zou zijn.
5: We hebben vandaag warmterecords gebroken. Nog nooit was het zo warm op 19 juni, sinds het begin van de metingen in 1892. Op het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel werd 33,4 graden gemeten. Het was daarmee de warmste junidag in 15 jaar. Ook Frankrijk kreunt onder de hitte. In meer dan de helft van alle departementen geldt code oranje, dat meldt de Franse Weerdienst. De hittepiek wordt daar binnen een paar dagen verwacht. Dan kunnen de temperaturen oplopen tot 40 graden. Door de klimaatverandering komen hittegolven vaker en vroeger voor in het jaar. Iran eist dat schepen 48 uur op voorhand een verzoek indienen om door de straat van Hormuz te mogen varen. Dat meldt de Iraanse maritieme autoriteit op X. En dat is volgens Iran nodig om vertragingen te vermijden. Er was nogthans afgesproken dat Iran de straat van Hormuz weer volledig zou openen zonder controle. In Libanon zijn minstens 47 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. 97 anderen raakten gewond, dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. In de loop van de dag werd er een staakt het vuren afgesproken tussen Hezbollah en Israël. Dat was voor Iran een belangrijke voorwaarde voor de vredesonderhandelingen met de VS. En goed nieuws, want binnen 5 miljard jaar zal de zon de aarde dan toch niet opslorpen. Tot nu toe dachten wetenschappers van wel. Het zijn onderzoekers van de KU Leuven die erachter kwamen dat dat waarschijnlijk niet klopt. De zon en de aarde komen wel al maar dichter bij elkaar, zegt professor sterrenkunde Leen de Sin.
7: We komen echt heel dicht bij die zon, dus het zal hier wel ongelooflijk heet worden. Het zal hier gemakkelijk duizenden graden worden. De mens zoals dat er nu bestaat, kan dat niet overleven. Maar misschien ja, doorheen evolutie van het menselijk lichaam gaat dat op een andere manier wel lukken.
5: Het blijft vanavond en vannacht drukkend warm en er trekt een onweerszone over het land. Ook dit weekend en begin volgende week blijft het warm. Maandag en dinsdag terug tot 35 graden en veel zon.
8: Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima. Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
9: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

Hit Finally. Kwam uit in 1992, is 3 miljoen keer verkocht. Dat is niet niks natuurlijk, hè. En ze scoorden een aantal hits, 2 dikke hits en 1 hits. De eerste hit was deze. Finally werd uitgebracht in 1991, maar werd pas in de hitparade gesignaleerd in 1992 in ons land. Trouwens, op Wikipedia vind je haar handtekening. Dus als je wat losse zaken wil doen en wat fraude wilt plegen, je kan gewoon haar handtekening gebruiken voor op Wikipedia. Okay, ja. Maar ik raad dat dus niet aan. Hè.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
2: I love that.
3: Your station rocks!
4: More 90s music right here.

Loop niet weg, loop niet weg. Dit zijn de 90s dance hits. Af en toe, en zeker op het half uur, een cooling down momentje. Ja, dat doen we. We hebben hem ook destijds gedraaid, deze mannen. Kid Coco. Wat voor naam is dat ook? Denk je thuis, Declaración de Amor.

Deze man had veel hits. En ik heb een jongen klaarstaan die één hit had. Eén single heeft hij gereleased. Ja, in februari 1996 kwam dit nummer uit van een zekere Amerikaanse house producer Gusto.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
5: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopige akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand.
6: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
5: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël. Het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. Het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. Als je de trein moet nemen, check je beste app van de NMBS. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. Het blijft drukkend warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden en 1 constante, de zon.
7: Karima, Karima. Every day with cocktails, tapas and more. Karima, Audemars 43 Leuven. Zoek jij een coole job? Wegens groot succes is Karima op zoek naar bartenders. Contacteer ons vandaag via onze socials.
8: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

gek als je toch alleen covers wil uitbrengen van de oude nummers. Ja, dan kan je je groep beter undercover noemen. Ze deden met Baker Street, Every Breath You Take. En die andere was Never Let Her Slip Away. Een nummer van een zekere Andrew Gold van lang geleden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM. From flippos to the internet. These are the 90s. 90s lovers.

beter als je dan toch een nieuwe versie wil maken, dat de originele band de nieuwe versie maakt. En dat deden ze in de 90s, September 99 van Earth, Wind & Fire. Bergier Dance in de 90s Lovers Radio Show.

0: Jesse met It Feels So Good. Dat nummer heet eigenlijk Innocence. En ook de Basement Jacks net nog met Red Alert. Je luistert naar de 90s Lovers, samengesteld door Van Dijk.
1: Mark Holemans, Nico van Dijk. 90s Lovers.
2: Verraad, bim, verkaard, na joh.

kan je boeken. Anita ook. Maar Ray mag de naam Too Unlimited gebruiken met een andere zangeres. Je hoort Too Unlimited. En de Tribal Dance in the 90s Lovers Radio Show. Haal de zomer in huis. Zometeen ook toe van

0: wie het nummer inzong. Centjes komen op de rekening van Patrick Klaassen. Freak out today.
1: Welcome to the fantastic world.
2: Get your feet moving, heart skipping, and head banging. 90s lovers.

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: Listen up.
4: The original is back. Leuven 106.7 FM via rgrfm.be en op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant en Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is.
5: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
6: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
5: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS, omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland. Het werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.
7: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

We zijn nog bezig met het laatste rondje. Hallo 2025. Def Dames Dub en They're Having a Good Time. Bergje Dance in the 90s. Lovers. Oké, iedereen op een rijtje. Je mag instappen.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
2: 3, 2, 1, ready.
3: We have main engine start.
4: The hottest heat wave to hit the 90s. The 90s lives here on this.

Dus hebben we nooit gedraaid. En we hebben er ook nooit kritiek op gekregen. Dan heb ik het over 1996. Een zekere Get Ready. Die draaiden we niet. Met De Liefde Voor Jou Is Diep Zo Diep. Maar wel deze.

zijn heel wat remixen van. Met andere de a cappella die op een andere plaat is gezet en zo. Maar ook dit was niet het origineel hoor. SOS, Just Be Good in the 90s Lovers Radio.

0: Η Kiss for Air Dance, samen met Melody MC en Dum Da Dum. Oké, zometeen. Bonsai toestanden, Extreme Tracks, Don't Hold Back, Lost Witness zit er ook nog bij Happiness Happening. Je hoort het tussen nu en 1 uur. Air Dance in the 90s Lovers.
1: 3, 2, 1, ready.
2: Houston flight is go.
3: We have main engine start.
4: The hottest heat wave to hit the 90s. The 90s lives here on

0: 1, 2, 3.
1: All right, listen up.
2: Hey, listen up.
3: The original is back. Leuven 106.7 FM. Via rgrfm.be. En op elke DAB Plus radio in Vlaams-Brabant. In Brussel, Mechelen, Zuiderkempen en Limburg. Dit is...
4: De situatie in het Midden-Oosten blijft gespannen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran over een definitief einde van de oorlog zijn nog altijd niet begonnen. Die zouden normaal vandaag starten na de ondertekening van het voorlopig akkoord tussen Iran en de VS. Maar zelfs dat akkoord houdt amper stand, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Elk woord dat in het akkoord staat blijkt weinig waar te zijn. Die straat van Hormuz die gaat open en dicht naar gelang Iran het wil. En een ander zeer belangrijk punt, de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Daar wordt wel van gezegd dat die troepen zich moeten terugtrekken, maar in praktijk hoor je vanuit Israël dat daar geen sprake van is.
4: Sinds vanmiddag is er officieel een staakt het vuren tussen Hezbollah in Libanon en Israël, maar het is afwachten of dat in de praktijk iets verandert. En het onweer zorgt ook voor hinder op het treinverkeer. Op verschillende spoorlijnen rijden geen treinen, dat meldt NMBS. Omdat er bijvoorbeeld bomen op het spoor zijn gewaaid of omdat de bovenleiding is geraakt. En in de Nations League volleybal zijn de Yellow Tigers, dat zijn onze nationale volleybalvrouwen, zwaar onderuit gegaan tegen Duitsland, werd 3-0. Eerder deze week verloren ze ook al tegen Turkije en Brazilië. Zondag nemen ze het op tegen Frankrijk. Van de komende wedstrijden moeten ze er 4 van de 5 winnen als ze naar de finale willen. En op het WK voetbal is de VS al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-0 van Australië. Beide doelpunten vielen in de eerste helft. De VS pakt zo 6-6 in zijn groep. Op dit moment spelen Marokko en Schotland tegen elkaar. Blijft warm vannacht en ook de komende dagen wordt het opnieuw warm. Dit weekend rond de 30 graden. Begin volgende week opnieuw tot 35 graden. En één constante, de zon blijft.
6: We were there in the 90s. So we created the 90s Lovers Radio Show.

The Rednecks, Colin and Joe. Dit is er ook zo eentje. Captain Jack, de debuutsingle van Captain Jack. Het is 1 uur geweest inmiddels, laatste uur van de 90's. Dit is Le Click met Call Me.

0: Op je werk luisteren naar RGR kan je productiviteit enorm verhogen. Kijk maar naar ons. Wacht even, dat is een slecht voorbeeld.
1: Op je radio, telefoon, tablet of pc. Dit is RGR FM.
2: The 90s Lovers Radio Show. The best dance of the 90s.